0: Precies, maar wie voor het valt uit niet via het filtermaat.
1: GOA, we're gonna try to locate this now.